0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen hadden zo'n 60.000 mensen het Spaanse Ceuta bestormd, dat Spaans gebied op het Afrikaanse continent. Migranten hoopten zo de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In alle chaos kwamen ook 57 mensen om het leven. In Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd en voorlopig is er sprake van 8 lichtgewonden. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. En Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
4: Nu had je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd. Maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty's ingaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
2: Eerst grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
3: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
2: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
4: Nu had je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
2: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat, hè?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika, dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
12: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen. En te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben. En dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
11: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
13: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een
14: een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toonzetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè.
11: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al twee keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
15: Zeg Josphine, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Aha, Minerva.
19: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

voor de ontbijters onder ons. Laat het smaken, hè. Hier staat de koffie klaar. Een hele stapel muziek. En die gaan we draaien voor jou tussen nu en 10 uur. In Goedemorgen Antwerpen. Op de, alweer een nieuwe maand vandaag. Jawel hoor. Het gaat vooruit.

overbekende melodie, hè? Green Sleeves. Deze keer gebracht in de uitvoering van Frontalini. En André Lugovski was onze eerste voor vandaag. Perdere d'amore.

Trommel doet maar rood en koor de winsen zat de vloot doet maar mansarde. Ik heb geen radio of tv, kleis geen gazette of illustrij op mijn mansarde. Ik veeg de informatie aan de kant, want ik vind sport niet interessant.

0: Wannes van de Velde, Maan Mansarde. Ik zou het niet op in deftig Nederlands kunnen zeggen, want klinkt het niet meer. Hè? En we hadden koffie, heel belangrijk. De Coffee Song van Ossi Bissa. 9:09, ik heb hier een berichtje. Umma Gumma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof. En dat is de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. En op zondag 2 augustus is er al meteen Unplugged Unlimited met Pop Rock Troubadour. Op zondag 9 augustus is er Hicks Factory met folk tussen poëzie en protestsongs. Zondag 16 augustus zijn er Le Violette met vingervlugge swingende violen. Er zijn die dag ook smeltebollen te verkrijgen. Zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte op 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be. En er is ook nog meer informatie te verkrijgen als je naar hun website gaat. Dat is www.umaguma.be.
1: Goedemorgen, Mark. Al wakker?

Muziek is in mijn leven zolang dat ik mij kan herinneren. Dus wat zou het leven zonder muziek zijn? Ik weet het niet. En eigenlijk wil ik het ook niet weten. Patrick Juvet met La Musica. En Dinah Washington met Unforgettable.

0: Nou, je hoort ik ook spreken, zeg. Maak er een glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet drinken, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
3: Kopje koffie? Gezellig met Mark Maxi.

The Four Aces, koorsachtig op zoek achter Someone to Love. En voor de reclame hadden we nog Cathy Linden. En die had het dan weer over haar en Billy.

0: Che mambo.
1: De Mambo Bacan, gedanst en gezongen door Sophia Loren. En Roy Orbison heb je ook nog gehoord met Lana. Het is bijna 14 minuten voor 9 uur op deze zaterdagochtend. En op zaterdag 8 augustus van 19 tot 23 uur kunt u naar de 15e nacht van de kerken in het Antwerpse. Verschillende kerken uit Antwerpen, maar ook uit Ekeren, Willerijk en Hoboken zetten hun deuren open. Er zijn overal gidsen aanwezig en in sommige kerken is er ook een muzikale omlijsting. De toegang is gratis. Meer informatie kan je bekomen op de website www.topa.be/nachtvandekerken/2026-2.

Carol, gebracht door het was kerst van James Last. En we konden de beentjes trekken op de DISCO, de discoklanken van Ottawa. Ik heb hier nog een Nederlandstalige voor je klaarstaan. Ik denk dat dat veruit de laatste gaat zijn dit eerste uur. We gaan naar Amsterdam, Tulpen. Die gaan we daar zoeken met Herman.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoeveel keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
4: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthard tunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
3: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat meldde de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
5: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijke.
3: Het was al de 3e keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: My ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Dag Robert, storen we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
11: Hallo.
10: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
11: Allee maar, dat past toch nog?
10: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha. Minerva.
18: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

10 minuten over 9 uur geworden. De Pretenders waren dat. Uit 1982 met I Go To Sleep. Dat gaan wij voorlopig nog niet doen, althans niet voor 10 uur.

Linda de Souza kon je horen met Ne Pleure Pas. En Hector Delfos met Port-au-Prince. Zo was het.

Altijd leuk om te horen. ABBA met I Have a Dream. In de maand augustus is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het mobiele nummer 0485-61-48-32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar die goede oude tijd, toen alles beter was. Voor meer informatie kan je ook nog terecht op hun website en dat is www.poldermuseum-lilo.be.

0: Ja, dat moest hij uittesten. Hè. Als het ware rozen zijn, want hij had ook rozen voor Sandra destijds. We hebben het hier over Jimmy Frey. Maar daarvoor nog Nat King Cole. En Las Mananitas.
1: Het is na 9 uur en je bent nog niet wakker.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny.

Ik weet niet of het bij jullie ook zo is, maar ik heb de indruk dat er heel veel vliegen zijn de laatste paar weken. Ja, het zou kunnen. Hè? Maar ja, dit was alleszins een eendagsvlieg. Een zekere Leo Unger met Run to the Sunshine. Dat is niet nodig, die sunshine die komt hier gewoon vanzelf aangewaaid. In die PF hadden we met No Regrets en Conway Twitty met Walk On By.

0: Santa Maria gebracht door Mireille Mathieu en Jerry Veel met Eternally. Ik heb er nog een hele mooie klaarstaan.
1: Ontspannen en lekker luisteren. Dit is Mark Maxi.

12 minuten voor 10 uur geworden. Ray Charles Singers met Bells. En Julie Rogers met het mooie nummer Without Your Love.

Jody Bernal en Cassie Keno, voorafgegaan door onze Eddie Smits met Zomerzon. En er is een zonnetje binnengewaaid hier in de studio zo dadelijk. Jan van Dam, en die gaat klanken tappen tussen 10 en 12. Aanstaande dinsdag ben ik er nog terug voor Willem van Walem een laatste keer te vervangen. Hij is dan nog wel een week langer in vakantie, maar ik kan dan zelf niet vervangen, helaas. Goed, tot dinsdag dan voor Goedemorgen Antwerpen. Voor jullie nog Judy Collins.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè? alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VHB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VHB.
4: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
3: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanochtend vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee anderen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het vuur aangestoken. Dat wordt nog onderzocht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Aha, Minerva.
8: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Goedemorgen allemaal. Het is even over 10 uur. Dat betekent dat ik weer aan de beurt ben tot 12 uur. Met hopelijk heel veel zonnige muziek hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. En als u naar de studio belt, dat kan op het nummer 03-219-1727. Dan kom je bij Annie terecht. Ik moet ook nog mijn collega, onze Mark Maxi, bedanken voor de mooie platen die hij bij had tussen 8 en 10 hier bij onze radio. Wie beet vandaag de spits af in dit programma? Wel, dat waren B. Bumble en de Stingers met Bumble Boogie. En aan deze plaat zijn we toe aan onze eerste vocale plaat. En dat is een nummer van Frank Ifield met zijn Dark Moon. MUZIEK

Dat was dus Frank Ifield en die werd hier bekend in 1962 met zijn hit I Remember You. En een jaar later had hij ook nog een bekende plaat en dat was I'm Confessing. Maar u kon luisteren naar Dark Moon. Ja, we weten allemaal dat scheiden doet lijden en wie daar heel beducht voor is, is Al Martino. Die zit daar echt mee in. Sorry. Hier is hij met Am I Losing You?

Ja, iemand verliezen in het leven is altijd wel een geen prettige gebeurtenis. Hè. Dat is een beetje afzien. Hè. Scheiden doet lijden. En dat ondervond ook El Martino. Am I losing you? Dan kunnen we beter luisteren naar Helmut Lotti, want die staat nu klaar met Tarantella.

Crazy for Loving You. En meer kun je echt niet geven. Dat was Beverly D'Angelo. Op zaterdag 8 augustus van 19 tot 23 uur kunt u naar de 15e Nacht van de Kerken in het Antwerpse. Verschillende kerken uit Antwerpen, maar ook uit Ekeren, Wilrijk en Hoboken zetten hun deuren open. Er zijn overal gidsen aanwezig en in sommige kerken is er ook een muzikale omlijsting. De toegang is gratis. U kunt nog meer informatie bekomen op de website. En houdt u nu even vast aan de takken van de bomen, want het is een lange titel. Die luidt dus de website www.topa.be/nacht-van-kerken-2026-2. Ik ga hem dus niet meer herhalen, luisteraar, maar als u nu gewoon gaat naar nacht-van-kerken-2026-2026, www.topa.be, dan gaat u het ook wel vinden, denk ik.

0: D'amour.
1: En dat was Cliff Richard met Per Embaccio d'Amor. We kennen die plaat misschien beter onder de naam Voor een kusje van jou, destijds van La Esterella. En wie krijgen we nu? Wel, hier is Bobby V. Die is erbij vandaag. Bobby V. met Sincerely.

It Happened in Monterey. Dat was Bill Kenny. En die man heeft destijds nog deel uitgemaakt van de groep The Inkspots. Men zegt wel eens, het gras is aan de overkant groener. En dat kan zo zijn, beste mensen. Maar ik ken ook heel wat mensen die teruggekomen zijn van dit fenomeen. Want het gras bleek toch niet groener te zijn aan de overkant. En daar bestaat ook een plaat over. En die melodie is op plaat gezet door Brenda Lee destijds. The Grass is Greener.

0: Even Hengsel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de

Dat was het orkest van Bob Moore met Nuevo Laredo. Ja, zo is het, hè. En ik heb hier iemand klaargezet die al alles aan zijn laars slaapt. Die houdt niet van regeltjes, want alles kan en alles mag. Hier is Willy Sommer.

Wham, bam, thank you, ma'am. Ja, het rijmt ook nog een beetje, hè, deze titel. Het was een melodietje van Dean Martin destijds. En wat dacht je van een serenata? Wel, die komt eraan, hè. En wie gaat die brengen? Caterina Valente, uiteraard.

Dat was de Franse tegenhanger van die bekende Nederlandstalige plaat die door menig artiestenplaat is gezet destijds. Tulpen uit Amsterdam. Maar u kon luisteren naar een Franse versie van Gloria Lasso met Bouquet d'Amsterdam. En dit is er eentje uit 1958. Want hier zijn de Coasters met Zing When the Strings of My Heart.

Crossover and You'll Never Walk Alone. Dat zal wel zijn, zeker, hè? We zullen die man maar geloven, hè? Want dat was Jim Bowen met een nummertje uit 1957. En wat dacht je van een Duitsstalig plaatje in deel 1? Wel, hier komt er eentje, hè? Van Alice Babs, Du gehörst an mein Herz.

Ja, ik heb die plaat al verschillende keren gedraaid hier bij Minerva, maar dan wel in de Engelstalige versie. You belong to my heart. Maar dit was dus de Duitsstalige tegenhanger van Alice Babs. Wie er nog bij kunnen in het eerste gedeelte zijn de Drifters. Want die komen eraan met He's Just a Playboy.

Zo, het eerste gedeelte zit er bijna op. Ik heb nog één plaat voor je klaargelegd. Maar we gaan dus zo dadelijk plaats maken voor de nodige boodschappen, het tijd zijn en het nieuws van 11 uur. En daarna ben ik er terug. Dus tot zo dadelijk.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
6: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, rook je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter, god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanchu Alekli van de luchthaven.
11: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daar is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
10: In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was het vuur nog onder controle. Er worden extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd om de 720 mensen die er al aan het blussen zijn te versterken. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden en natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. En wielrennen. Over een kwartier begint in Spanje de Clásica San Sebastián. Dat is traditioneel de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk. Tourwinnaar Pogacar is er vandaag niet bij, dus is nummer 2 Remco Evenepoel topfavoriet. Hij gaat vol voor de winst, net zoals bij zijn vorige 3 deelnames. Als hij wint, wordt hij meteen ook recordhouder in de wedstrijd. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
15: De Robert? Wie is dat?
14: Eh wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. Eh wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
15: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
14: Robert... De expert 0-326-93-93.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

En wie beet vandaag in het tweede gedeelte de muzikale spits af? Wel, dat was het door Floyd Kramer achter zijn piano met Just Out of Reach. Ik heb ook nog heel wat vocalisten voor je klaargezet. En onder andere Jimmy Rosselli is er eentje van. Die komt er nu aan met Welcome to My World.

Dat was deze keer eens niet Jim Reeves, want die had er een hele grote hit mee met deze Welcome to My World. Maar u kon luisteren naar Jimmy Rosselli. Ik heb ook nog wat informatie voor u, want Uma Guma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Oranjerie Schildehof, de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. En op zondag 2 augustus is er Unplugged Unlimited met de pop-rock troubadour. En op zondag 9 augustus is er Hicks Factory met folk tussen poëzie en protestsongs. En op zondag 16 augustus zijn er Les Violettes met vingervlugge swingende violen. Er zijn die dag ook smoutenballen te verkrijgen. En op zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte is er op zondag 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan het Fleetwood Mac. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@omaguma.be en er is meer informatie te bekomen op de website www.omaguma.be.

ze raakt er maar niet aan een lief en ze vroeg zich af waarom. Waarom? Wel, ze had beter naar mij kunnen bellen destijds. Ik had daar wel mijn beste beentje voor gezet. Wees maar zeker. I'm nobody's baby, dat was Connie Francis.

De meest bekende versie van deze plaat is deze van Lolita Zeeman. Maar u kon luisteren naar Heino. En hier is ene Keith Lind. Ik heb nog nooit van hem gehoord. Hè. A Portrait of My Love.

Wel, die man heeft dat helemaal niet slecht gedaan. Dat was Keith Lynn met A Portrait of My Love. En de volgende meneer gaat u zeker wel kennen, want hier is Julio Iglesias. Everybody's Talking.

Er zijn ups en downs in een liefdesleven en het kan soms ook wel eens verkeerd gaan. Dat ondervond Malcolm Roberts destijds. You're breaking my heart.

0: Dat was La Costa met Adios Mexico. En hier zijn de boodschappen.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.

Dat was Duane Eddy met Driving Home. Ik heb nooit het geluk gehad om in mijn leven een suikeroom te hebben of een suikernonkel te hebben. Maar wie dat wel had destijds, dat was Willeke Alberti. En hij noemde die suikeroom Ome Jan.

daar kun je nu echt geen speld meer tussen krijgen. I love you, yes I do. Dat was Tap Hunter. Ik heb ook nog wat Franstalige muziek erbij gehaald in het tweede gedeelte, want hier is alvast Mireille Mathieu met Maintenant ou Jamais.

Ja, ik heb me een beetje vergist, luisteraar. Ik heb vandaag 2 keer You Belong to My Heart gedraaid in dit programma. In het eerste gedeelte was het de Duitse versie van Alice Babs. En nu kreeg u de Franse versie van Mireille Mathieu. Maar het is en blijft toch een hele mooie melodie, deze You Belong to My Heart.

Draw Love Ways is origineel van Buddy Holly, maar dit is een veel latere versie door de Mavericks of van de Mavericks. Ik heb nog Vicky Carter bijgehaald samen met Danny Rivera.

Amy Veo Sanguan, dat waren Vicky Carr en Danny Rivera. Ik heb nog één vocale plaat klaarstaan en dat is nog een nummer van Willie Nelson met Hello Waltz.

Zo, dat was het wat mij betreft. Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. En ik ben er graag terug, samen met Annie uiteraard, aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. Zo dadelijk heel veel luistergenot met Wilfried. Nog een fijne dag en tot morgen. Tot volgende week, sorry.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te raken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
5: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
4: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. En op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isancho Alekli van de luchthaven.
6: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daar blijft het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
4: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
10: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αντβέρπεν, ακούω Wilfried και καφέ Minerva.
17: You cats keep beating up your chops. I ought to turn you over to the cops. But dig this spiel, I'm gonna lay on your gate. Don't cop your broom, park the body and wait. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You tell everybody I'm busted. You talk so much, you got me disgusted. But

0: dig me, Jack?
1: Zeker en vast. Louis Jordan was dat uit 1950. You run your mouth and I'll run my business. En die business, dat is Café Minerva. Welkom op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Met Annie aan de telefoon en een overzichtje van de muziekgeschiedenis van 1 augustus. Tot 2 uur heb je daar weer je wekelijkse afspraak mee. Het is schitterend weer buiten. Alle redenen zijn goed om naar Radio Minerva te luisteren.
2: Tattoo op de radio.

0: Ik weet niet of u ze herkent had, maar dat is Wilke Alberti uit 1963 met Nee jongen, ik trouw niet met jou. Melodie ken je natuurlijk, want dat was van Cliff Richard en die hoorde je daarvoor met Living Doll. De componist van dat nummer Living Doll trouwens, die is ooit geboren op een 1 augustus in 1930 was dat. Hij is geen 96 geworden vandaag, met overleed in 1999. Zaterdagmiddag krijgen we normaal Lieve op bezoek, die ons het een en het ander komt vertellen, maar ze kan er vandaag niet bij zijn. Dus heb ik haar maar even gebeld. Dag Lieve, goedemiddag.
1: Dag Wilfried, de groeten vanuit mijn hof.
0: Ja, ja, ik tref u op wandel, hè?
1: Ja, je treft mij op wandel, maar eigenlijk zouden mij alle dagen op wandel kunnen treffen. En ik raad dat de mensen aan, want er blijft de jonk van. Mm-hmm. En waar is mijn hof? Mijn hof is 142 hectare groot.
0: Okay.
1: En dat is het grootste provinciaal domein dat er is. En dat is het Rivierenhof. En daar is zoveel over te vertellen dat ik zelfs als stadsgids daar niet één, niet twee, maar 3 wandelingen heb uitgestippeld.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil u even meenemen naar mijn hof.
0: Ja,
1: goed. En mijn hof heeft babykamers. Ik leer dat ook allemaal. Hè. Ik leer dat van... Ik spreek elke tuinman aan en iedereen die ik zie met zo'n broek, tuindersbroek, ja, die vraag ik van alles. En wat is nu een babykamer? Ik vroeg aan een van die tuiniers hier, hoe komt dat al die jonge bomen, en dat zijn er honderden, hè, allemaal zo verschrikkelijk dicht op elkaar staan? En dan zei die, ah wel, madame, we gaan eerst zien welke baby het zal redden en welke niet. En inderdaad, nu volle zomer, heel heet, alles staat heel erg groen.
0: Ja, ja.
1: En er zijn er hier en daar die het niet redden.
0: Niet halen, ja.
1: Niet halen. En om dat te kunnen verplanten, heb ik daar onlangs een Nederlander gezien met een heel speciaal machine. En ik zeg, wat is dat voor een beest? Dat heb je nog nooit gezien, zo'n machine. En dan zei hij, dat is gewoon een diameter van een meter of 4.
0: Ja?
1: En dat is een sikkel, een grote sikkel, die hij met kracht in de grond onder die een boom doet en die snijdt alle wortels door van die een boom. Ja, dan maakt een boom geen lange, diepe wortels, maar heel veel kleine wortels. En dat is nodig als ze die bomen willen verplaatsen. Enfin, dat is zo één weetje. En dan zou ik zeggen aan de mensen als activiteit, gaat tegenover de minigolf, dat is gemakkelijk. Hè? Dat is vlakbij de Sterk Soflei, dat is vlakbij het grote districtshuis van Deurne. Als je daar het park ingaat, dan heb je de minigolf en dan heb je bovendien een vernieuwde, aangelegde tuin. En dat is een prachtige tuin met 4 grote bloemperken en in het midden zo toch wel een, ik denk dat dat meer dan 100 meter is, een boog langs waar dat de blauwe regen afhangt. En in die boog wandelt je dan en in die boog loopt je dan in de schaduw, want die is ondertussen helemaal tot boven toe begroeid.
0: Dus kunnen we gebruiken nu, hè, met de hitte, wat schaduw. Ik stel trouwens voor dat je even op een bangetje zet daar. Ik draag mijn muziek en dan kom ik bij terug.
1: Oké, dat is prima.

0: Billy Stewart zit ook in het park. Sitting in the park. En we gaan eens kijken of liever nog een paar bangetjes zitten wachten hier op ons.
1: Ja, ja, ja. Ik zit nog altijd in mijn hof. Nu, het is zo, nog even verder vertellen, want dat ben ik vergeten te zeggen. Ja? In die mooie siertuin met die grote boog waar dat je inmiddels in de schaduw door kunt lopen, daar zijn heel grote bloemenperken. En midden van die bloemenperken staat de kunst van het rivierenhof. Bijna allemaal verzameld. Dus dat is ook mooi. En dan langs de zijkanten zijn er heel veel lelies aangeplant. Mm-hmm. En dan staat daar nalatenschap van een zekere meneer de Raad. Ik ben dus curieus als ik ben, of niet gaan vragen.
0: Wie is die meneer de Raad?
1: En wat is die nalatenschap? Ja, dat is de man en die heeft heel zijn leven alle verschillende soorten lelies verzameld. En meer dan 1000, er zouden er ongeveer 1100 zijn. Mm-hmm. 1100 lelies van alle verschillende soorten. En nu langs die 100 meter lange boog staat aan weerskanten voor een meter lelies. Die van alle verschillende hoogtes en kleuren. En, mm-hmm. en ja, dat is een pracht wanneer dat die bloeien. Nu, een puntje van kritiek mag ook wel. Hè. Enfin, geen kritiek op het park. Hè. Nee, dat zou ik niet durven. Maar een kritiek op een steen die hier ligt, die gewoon niet de hele waarheid vertelt. En dat is, ooit was het rivierenhof eigendom van de Jesuiten.
0: Ja.
1: De Jesuiten die gebruikten dit als buitenverblijf, een beetje als uitrustplaats voor hun zware job in de stad. Ja. Nu, wie mocht hier komen? Niemand. Hier mocht alleen de Jesuiten komen en hier woonde een echtpaar op een boerderij dat voorzag in de noden van de Jesuiten die hier kwamen. Nu, een beetje verder in dat park vind je bij een rondgang vind je een steen en op die steen staat geschreven dat de Jesuiten ten tijde van pest het park opende voor de burgers. Dat is dus niet waar, hè? Dat is, ik heb daar achter gezocht.
0: Ja?
1: Bij die Jesuiten mocht niemand dat park in. De enige vrouwen die hier ooit geweest zijn buiten de boerin die hier woonde, waren de zusters Houtappel. En dat waren de financiers van een deel van de Carolus Borromeuskerk. Die hebben namelijk de Mariakapel gefinancierd.
0: Okay.
1: En die twee zusters, die mochten binnen. Ah. Al dan vertrouwen niet.
0: Ik stel voor dat jij een grote pot Tippex meeneemt en dat corrigeert.
1: Ja. Ja, dat zal ik doen.
0: Nog veel plezier in uw hof, lieve.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag.
1: Dag, Wilfried, tot volgende week.

De Nick Straker Band en A Walk in the Park. Volgens mij zijn ze er ook verdwaald, want we hebben er daarna niks meer van gehoord. Op 1 augustus 1969 wordt Carl Wilson van de Beach Boys in Los Angeles aangeklaagd wegens het niet uitvoeren van de taakstraf die hem dan weer was opgelegd nadat hij weigerde te worden opgeroepen als gewetensbezwaarde dienstweigeraar. In plaats daarvan, hij moest dus conciërgeplicht doen in het LA County Hospital. Daar was hij voor veroordeeld. In plaats daarvan gaf Wilson muzieklessen. Wow, het is toch allemaal...

0: Breakaway van de Beach Boys was dat uit 1969. We zijn zo dadelijk bij u terug, maar eerst even dit.
1: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva-café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoe ik ook spreken, zeg. Maak een geheime glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.

harmonicats uit 1947. Maar deze versie werd in 1986 gebruikt voor de Britse serie The Singing Detective. Max Harris en his novelty trio hoorden. Op 1 augustus 1958 loopt het contract van Johnny Cash met Sun Records ten einde. De zanger verhuist naar Los Angeles en tekent daar bij Columbia Records.

Maakte even een omweggetje met Dean Martin en D-Tor. Aretha Franklin was in 1960 18 jaar, een jonge spruit van 18. Ze startte haar carrière in de gospel, in de kerken zong ze toen gospelmuziek. En er was nogal wat te doen, want ze wou een beetje een zijsprongetje maken. En dat deed ze. Op 1 augustus 1960 neemt ze voor het eerst een niet-gospelalbum op. Dat was ook bij Columbia Records en er was nogal wat rond te doen. Je hoort er nog een beetje de gospel in, maar het was toch een eerste stap richting soul.

soulmuziek van J.J. Jackson uit 1966 met It's Alright. Op, nu neem ik u even mee terug, ja sorry, naar 1 augustus 1972. Want toen lag deze plaat van Elvis Presley voor het eerst in de plaatwinkel. Burning Love.

Michel Fugain en Ringeding uit 1976. Wij kennen Sonny & Cher voornamelijk van de platen die ze maakten zo eind jaren 60, begin jaren 70. Maar op 1 augustus 1971 gaat in Amerika de Sonny & Cher Comedy Hour in première op televisie bij CBS. En dat was goed gezien, want dan konden ze hun platen aan het publiek voorstellen. Zoals deze All I Ever Need Is You. Sometimes.

Sonny & Cher uit 1971. All I Ever Need Is You. Misschien heeft u het melodietje herkend, want André Hazes heeft daar Ik Meen Het van gemaakt. Ik heb er nog eentje in dit eerste uur Café Minerva. Die man is jarig trouwens vandaag. Hij wordt 73. Hier is Robert Cray en Right Next Door.

eerlijk bekennen dat de blues eigenlijk een beetje de muziek was die totaal aan mij voorbij gegaan is. Tot in 1987 Robert Cray en zijn band op de proppen kwamen met deze Right Next Door Because of Me. Het was de laatste dus voor 1 uur. Ik moet er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar Annie en ik zijn er graag terug na het nieuws van 1 uur. Blijf vooral van uw radio, blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan spot u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
6: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
5: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
7: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
5: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
8: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Naar verluid kon ze haar naam schrijven met puntjes en strippetjes. Ella Mae Morse was dat, 1944. En Milkman, Keep Those Bottles Quiet. Misschien even uitleggen voor de jongere luisteraars. Vroeger kwam er een melkboer aan de deur en die had glazen flessen bij. En daar rammelde nogal een beetje. Vandaar dit plaatje. Welkom op de B-kant van Café Minerva.
1: Tato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, want er is nog wel het een en het ander te vertellen over 1 augustus. Bijvoorbeeld op 1 augustus 1960 brengt Chubby Checker zijn versie uit van The Twist. En de man ontketent daarmee een ware dansrage over heel de wereld.

0: Eerst Chubby Checker en daarna Chuck Berry en C'est la vie, you never can tell. Voor deze ging Boudewijn de Groot te leen bij Charles Aznavour. En die hoor je zo dadelijk nog. Maar eerst deze uit 1966. Meisje van 16.
1: Ze woonde in een villa-wijk. Haar ouders waren stinkend rijk.

Charles Aznavour en Formi Formidable. Op 1 augustus 1964 verschijnt een artikel in het muziekblad Billboard Magazine. En daarin staat dat de mondharmonica aan een heropmars begonnen is, nu de populaire artiesten als Stevie Wonder, Bob Dylan, The Beatles en The Rolling Stones het in hun songs gebruiken. Ik heb daar bewijzen van.

The Monkees en Teardrop City en daarvoor de Beatles en I Should Have Known Better. Cilla Black was trouwens heel goed bevriend met die Beatles, want ze was ook afkomstig uit Liverpool. Ze overleed op 1 augustus 2015 en werd 72.

Op 1 augustus 1994 laten Michael Jackson en Lisa Marie Presley weten dat ze getrouwd zijn. Het huwelijk vond 11 weken eerder plaats in het grootste geheim op de Dominicaanse Republiek. Hier is Jackson uit 1971.

0: Trek de Daalschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

krop, zoals wij hier zeggen bij Radio Minerva. Love en Nat King Cole moet niet altijd kommer en kwel zijn. Heugelijk nieuws heb ik uit 1 augustus 1976, want dan schenkt Gladys Knight het leven aan haar derde kind, een zoon, Shanga Ali.

Heard It Through the Grapevine en Gladys Knight en de Pips waren dat. Op zaterdag 8 augustus van 19 tot 23 uur kan je naar de 15e nacht van de kerken in het Antwerpse. Verschillende kerken uit Antwerpen, maar ook uit Ekeren, Wulrijk en Hoboken zetten dan hun deuren open. Er zijn overal gidsen aanwezig en in sommige kerken is er ook een muzikale omlijsting. De toegang is volledig gratis en je kan er nog meer info over vinden op hun website www.topa.be/nacht-van-de-kerken-2026-2. Maar topa.be, dat gaat ook marcheren.

De Temptations waren dat en The Law of Land. Op 1 augustus 1965 stort Marion Faithfull in elkaar tijdens een optreden in Lancashire in Engeland. Ze wordt naar het hospitaal afgevoerd en de rest van haar tournee wordt geannuleerd.

Beautiful Come and Stay With Me. Op 1 augustus 1987 staat Los Lobos overal op nummer 1 met La Bamba. Het is het titelnummer van de soundtrack die Los Lobos maakte voor de biopic over het leven van Ritchie Valens. De man die om het leven kwam in hetzelfde ongeluk als Buddy Holly en The Big Bopper.

Josie en de Pussycats en Every Beat of My Heart. Die van mij die gaat alvast de lucht in. Want zo dadelijk is er weer Frankie en Monique op de radio hier, als ik dat maar overleef. Maar eerst nog even een gelukkige verjaardag wensen aan Constant uit Antwerpen, Thierry uit Boeghout, Luc uit Aartselaar, Christian uit Deurne, Edouard uit Brecht, Mieke uit Schoten, Eddy uit Deurne, Leon uit Brecht en Els uit Kapellen. Groeten heeft u allemaal van Annie en van mezelf. Ik ben er graag terug aanstaande zaterdag voor een nieuw café of dinsdag met een broodje, dat weet u, tussen 12 en 2. Fijn weekend nog en tot de volgende maar weer. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook slagen kreeg van de dader. De getuige is een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. De politie wil hem graag spreken. De Vlaamse Ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
6: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
5: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die dan niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. In de Ronde van Denemarken zijn 6 fietsen gestolen. Dat maakt de Italiaanse ploeg SWAT Club bekend. Dieven namen de fietsen uit de vrachtwagen van de ploeg voor het hotel. Het is nog niet duidelijk of de renners nu toch kunnen deelnemen vandaag aan de 4e rit. Die begint trouwens rond deze tijd. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer is repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag daar aan de andere kant van de radio. Dit is Middagmatinee met Frankie en Monique, live van op het Sint-Anneke. Je kan ons natuurlijk bereiken op het welbekend nummer 03-219-1727. Heb je vragen, wil je lid worden of voor een praatje? Bel gerust naar Monique en zij antwoordt. Eerst en vooral ga ik Wilfried bedanken voor het programma tussen 12 en 14 uur Café Minerva en Annie die de telefoon heeft bediend. 1 augustus, oh, weer al een nieuwe maand. Wat gaat het toch snel tegenwoordig. We gaan eraan beginnen. En we beginnen eerst met Nick Palmer met Team from the Washoe Concerto, Internet 1967.

De Delvikings. Het plaatje was nog 10 jaar ouder, was van 1957. En de Delvikings, dat was een Amerikaanse down-up group uit de jaren 50. Down-up is een vorm van rhythm en blues die gekenmerkt is met zijn a cappella in een eenvoudige beat en weinig of geen muziekinstrumenten. 1961 nu, Nat King Cole met Let Try Love Begin, Let's Begin Again.

Lena Horne, Stormy Weather. Was tevens ook de titelsong van de film waarin ze in meespeelde. En deze song heeft haar een wereldhit opgeleverd. Was een Amerikaanse zangeres, danseres, actrice en een mensenrechten activiste, jawel. In de jaren 70 en 80 trad ze vaak op in de Muppet Show en in de Cosby Show. De volgende man, ik ben eens benieuwd hoeveel keren hij in de top 1000 gaat staan dit jaar. Hier is Elvis Presley met 20 Days and 20 Nights.

Lady, onze eigenste Tony Servier. En ik heb vernomen dat hij terug de studio is ingeduigeld voor nieuw materiaal op te nemen. Dus binnenkort nieuw materiaal van Tony Servier. En nu Andy Williams, 1969, A Time for Us.

0: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

Des O'Connor met I Need to Be in Love. Een beetje informatie. Uma Guma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten. En dat in de Orangerie Schildehof. De Pont 45 in Schilde. U kan er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. En op zondag 2 augustus is er Unplugged Unlimited met pop, rock en troubadour. Op zondag 9 augustus is er High's Factory met folk tussen poëzie en protestsongs. Op zondag 16 augustus zijn er Le Violets met vingervlugge swingende violen. En er zijn die dag ook lekkere smoutenballen te verkrijgen. Op zondag 23 augustus is het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte op 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac. Moet geweldig zijn. U kan altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be en meer info is te verkrijgen op hun website www.umaguma.be. Telkens met dubbele M. En nu, er zijn dingen in het leven dat onmogelijk zijn. Hè? Wel, Vic Damone gaat vertellen welke. It's impossible. Vic Damone.

Now, een Engelse zangeres, weer geboren als Julia Rolls. Maar haar artiestennaam was Julie Rogers. Het volgende liedje is in 1975 uitgebracht door Willy Alberti. We gaan even naar de Noorderburen. En in 2008 heeft Danny de Munk het terug bovengehaald. Hier is hij met Jij weet wat liefde is.

Danny de Munk, we kennen hem natuurlijk van Infamous Overdumped Alleen. Nog één vocale en dan gaan we er even uit voor het tijdzijn van 3 uur. En dat doen we met Matt Dusk en Margaret. Quiet Nights of Quiet Stars. En als je meer van dat wilt horen, moet je straks tussen 18 en 20 uur luisteren naar de Crooner Club met Rudy van Brussel. Tot na het tijdzijn van 3 uur. Tot zo!

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd al gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog steeds zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ramakers is voor ons ter plaatse.
5: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
4: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Griekenland dreigt een bosbrand een volledig dorp van de kaart te vegen. Het is een kustdorp op een 70-tal kilometer van Athene. Er zouden al 150 huizen vernield zijn. Het vuur raakt maar niet geblust door de felle wind. Meer dan 300 mensen werden via het water geëvacueerd. In de hele regio rond Athene geldt de hoogste alarmfase door de bosbranden. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Europese Voetbalbond in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
6: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
7: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
6: En wat kost deze schatting?
7: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
8: Aha, aha, aha. Minerva.
9: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Star Incorporation met Abilities in de jaren 1977, een omstreden film. En toen was dat, oh my, my, my, wat zenden ze nu uit op tv? Welke film is dat? Nu is het gewoon, ja, peanuts, hè, zo'n film. Welkom terug in deel 2 van de middagmatinee. Live van op Sint-Anneke, aan de microfoon Frankie en aan de telefoon Monique. En ik kan nog altijd bereiken op de 03-219-1727. En we beginnen het tweede deel met Malcolm Roberts, met een medley. Een medley van de Carpenters. They long to be close to you and we're only just begun.

Anita Baker, een Amerikaanse R&B-zangeres. Ze was gewoonlijk succes met ballads. Maar dit was haar grootste wereldhit. Sweet Love uit 1986. Nog wat info. Op zaterdag 8 augustus van 19 tot 23 uur kunt u naar de 15e nacht van de kerken in het Antwerpse. Verschillende kerken uit Antwerpen, maar ook uit Ekeren, Wilrijk en Hoboken zetten hun deuren open. Er zijn overal gidsen aanwezig en in sommige kerken is er ook een muzikale omlijsting. De toegang is volledig gratis. En u kunt nog meer info bekomen op de website www.topa.be/nacht-van-de-kerken/2026-2. Een hele boterham vol. Als de volgende heeft in 1998 een cd opgenomen met allemaal liedjes van Frank Sinatra. Hier is hij, Barry Manilow met Strangers in the Night.

0: Ray Patterson met Good Night My Love. Een Amerikaanse zanger met een uitzonderlijk bereik en een stem die een blijvende indruk heeft achtergelaten in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Deze man heeft ook wat achtergelaten in de Amerikaanse geschiedenis. Ik heb het over Dee Martin met Just Close Your Eyes.
1: Let me take you to Capri.

De drie baritons uit Nederland, Marco Bagger, Henk Poort en Ernst Daniel Smit met The Impossible Dream. En nu gaan we over naar The Voice of Europe. Je kent hem natuurlijk allemaal. Eddie Wally met Forever and Ever.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Ambrose Silos Orchestra met Smoke It In Your Eyes. In 2006 heeft Cliff Richard een LP-CD opgenomen met allemaal duetten. Hier is hij samen met Matt Monroe. Let There Be Love, Cliff Richard en Matt Monroe.

Glen Campbell met I Remember You, 1988. Ik heb nog een laatste informatietje. In de maand augustus is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend. En dat wel tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485 61 48 32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. En ze flitsen je terug naar de goede oude tijd, toen alles beter was. Voor meer informatie kan u steeds terecht op hun website www.poldermuseum-lillo.be. En nu gaan we naar die blonde van ABBA, Agneta Vilcsoch, met Fly Me to the Moon. Thank you.

All the Way, dat was Lou Rawls, was eentje uit 1977. En zijn volgende artiest, die kan je het regelmatig horen in de Crooner Club bij Rudy van Brussel. Ik heb het over Tom Gabel met Quando, Quando, Quando. Every

Tom Gabel, Quando, Tell Me When. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie en Van Moeik. Volgende week zijn we hier terug. Wat kan je vandaag nog verwachten? Ja, de volgende twee uurtjes spijtig genoeg met het overlijden van Lou van Put. Geen Lou van Put meer, maar twee uurtjes non-stop. Van 18 tot 20 uur de Kroene Club met Rudy van Brussel. Om 20 tot 21 uur Popcorn City met Jan van Dijk. Van 21 tot 22 uur de Van Dijk Collectie met Jan. En we sluiten af met Mark Uithoven en met de Jukebox Gold van 22 tot 24 uur. Nog één vocale, dat is van Frank Sinatra, The Second Time Around. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Nog veel luisterplezier met de collega's en tot volgende week. Nog een fijn weekend.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
8: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
9: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
10: In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ruimakers is voor ons ter plaatse.
11: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
10: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken. De Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes baar. En het leidt er toch maar te liegen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes worden van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
17: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
20: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci, Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio
6: Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
5: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva.
7: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een woning. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer gaat ervan uit dat er niemand in de loods was en er dus geen slachtoffers zijn. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
8: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
7: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
9: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien, wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
7: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schuiven.
10: 0485 54 87 85.
5: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

is iedere vent. Als een majorkes is getrouwd. Ik zijn van mijn vrouwke vriend content. Maar als je het achteraf beschouwt.

begint bij God van 's morgens vreug. Van dood is dit en dood is dat. Dan denkt al rap, ik word aan meug. Ik geef hier mijn pauze om de kat. Al dat gekloog, al dat gezoog. En die ambras, je kent dat wel. En op de deur

0: wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij helde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
8: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepeest omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
7: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
9: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
7: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
10: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn. Dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
7: Ook premier Rob Jette nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
11: Zeg Josfien, zijn dat knieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Daar hebben ze volledig gelijk in. Van graag bij jullie te zijn. I love being here with you. En dat gaan we zeker doen tot en met 8 uur hier in de Kroene Club. Goedenavond. En we hoorden net Bette Midler samen met Barry Manilow. We gaan een mooi muziek van maken deze avond eigenlijk. En ik heb ook 3 filmthema's daarin. Daar een beetje later meer over. En ook een jarige van een paar dagen terug. Maar we gaan eerst Alexander Thoma op jullie loslaten met The Tender Trap. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

zijn er al goed ingevlogen samen met Alexander Thoma met The Tender Trap. En als je naar muziek luistert, dan doe je af en toe wel eens je ogen dicht om te kunnen genieten van de muziek. Deze is van Arthur Prysak, Close Your Eyes.

0: Dat bedoel ik net, als je je ogen dicht doet, dat je goed naar de muziek kunt luisteren. Iedere noot, ieder muziekinstrument zou je goed kunnen horen. Mijn favoriet gaat vooral naar de film, bijvoorbeeld soundtracks van John Barry, John Williams, Jerry Goldsmith, en gaat zo maar door. Ons volgende is eigenlijk ook, en dat heeft een beetje te maken met de film, een nummer van Barbra Streisand, want een paar weken geleden was er iemand daar achter op zoek, achter het nummer Superman. Ik heb die gevonden in mijn collectie en die ga ik op jullie loslaten. Meteen ook met een andere muziekthema. Eentje van Elvis Presley met Crow Fever.
1: Hello.

0: Het was een hele mooie film dat ze gemaakt hadden over Elvis Presley met Crow Fever. Daarvoor Superman van Barbra Streisand. Je weet wel, het nummer dat moeilijk te vinden was, maar toch gevonden. Het is tijd voor mijn persoonlijke kronerpack en ik begin alvast zeker met Matt Dusk. The Lady is a Tramp.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

in vele versies gezongen, onder andere ook door Tony Bennett, Frank Sinatra. Maar Frank Sinatra, die krijg je zeker in het tweede uur te horen. We hoorden net met Dusk met The Lady is a Tramp. En natuurlijk, af en toe kan iemand in colère zijn, als je dat kent, met Caroline est en colère van Danny Briand.

0: zal misschien deze niet meteen herkend hebben, maar dat komt ook uit een film. En Champagne and Kale van Henry Mancini. Als u dat nog niks zegt, dan zeg ik meteen, het komt uit de film van de Pink Panther en dan zal er wel een belletje rinkelen.
1: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Volledig hier in de Kroonerpark. Dat was Dean Martin. There's My Lover. En dat zijn jullie allemaal hier, luisteraars. Je weet, enkele dagen geleden was Paul Anka jarig. 30 juli, dan werd hij 35 jaar. En zoals jullie weten, heeft hij ook het nummer gezongen van My Way. Je weet, het originele hit dat in Frankrijk omstreden werd door de Amerikaanse zanger in Europa wanneer Comme d'habitude hoort. Anka schrijft op een regenachtige avond een Engelse tekst met betekenis en laat My Way horen aan Frank Sinatra. Maar zoals jullie weten is dit oorspronkelijk wel van Claude François. We gaan een nummer van hem laten horen. My Way van Paul Anka.

0: Polanka met My Way. En hij heeft dat zelfs in enkele versies uitgebracht. Want de laatste versie dat ik mij kan herinneren was een duet samen met Bon Jovi. En ook op die CD of LP heeft hij ook nummers gezongen met Michael Bublé. Met bijvoorbeeld met You Are My Destiny.
1: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroener Club op Radio Minerva.

We hebben enkele mooie rustige nummers gekregen. En daarvoor Joe Longthorn met Say It With Flowers. En deze van Dick Hames, By The Way. We gaan een beetje de tempo opdrijven, zoals ze zeggen. En dat gaan we met een cocktail doen. Jawel, een cocktail. Cocktail 5 étoiles.

het programma had ik gezegd dat er 3 of 4 filmthema's hier aan te pas zouden komen. En dat was een van Superman in het begin van het programma. Dan van Elvis Presley met Crow Fever. Dan de Pink Panther met Henry Mancini met Champagne and Quill. En deze van Carly Simon, Nobody Does It Better, uit een James Bond film van The Spy Who Loved Me met Roger Moore. Als ik iemand mag kiezen, natuurlijk een van mijn favorieten, is hij het wel, samen met Sean Connery. Het eerste deel, die zit er zo goed als op van de Kroene Club, maar zo meteen hebben we een tweede deel. En deze sluiten we af met Keely Smith, met Who Is Afraid. Ik zou zeggen, blijf luisteren en graag tot in het tweede deel na nieuws en reclame.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
3: ah. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend, na een probleem met zijn fiets.
5: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced, omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
4: Het is de vierde keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement. En daar was het hem om te doen vandaag.
6: Ons doel was vandaag om klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. En ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.
4: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VHB.
7: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VHB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen gisterenavond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
4: VHB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
8: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Welkom in het tweede uur van de Groene Club met Rudy van Brussel. Tot en met 8 uur voor de Popcorn City begint met Jan van Dijk. We zijn alvast gestart met Michael Feinstein met Too Marvelous for Words. Natuurlijk, ik ga niet te veel woorden en zinnen zeggen en jullie laten genieten van de muziek. Dat doen we samen met Robbie Williams met Putting on the Ritz. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

0: Je ziet maar, veel artiesten zijn thuis in de crooner of het jazz, zoals deze bijvoorbeeld Robbie Williams, Putting on the Ritz. Barbra Streisand hebben we in het vorige uurtje ook al gehad, maar deze wou ik toch nog even laten horen, want zij zingt nu een beetje in het Frans. En Bonsoir, ja, dat vind ik eerlijk gezegd een heel mooi nummer. En hello Barbra Streisand.
1: Hello.

wel toegeven, iedere keer als ik haar stem hoor, krijg ik gewoon kippenvel. Zo'n mooie stem heeft zij wel, Barbra Streisand met Bonsoir. We zijn toe aan onze laatste van de Groener Pijk, en niet van de Groener Club, om voor alle duidelijkheid, maar van de Groener Pijk samen met Sammy Davis Jr. I Know a Place, ja, en die ken ik ook, de Groener Club.

zijn we zeker nog niet van plan om dat te doen. Please don't say goodbye. We nemen nog geen afscheid. Weliswaar tegen 8 uur deze avond op het einde van de Groene Club. Maar als je wilt reageren op dit programma, dat kan op verschillende kanalen. Je mag eventueel nu live bellen op het nummer 03-219-1727. Of bijvoorbeeld een mailtje sturen naar rudy@radiominerva.be. Of in de gastenboek of wat dan ook. Het kan hier allemaal op Radio Minerva. Trouwens, ook als je lid of erelid wilt worden, mag je zeker nu bellen. We gaan verder met Doug Robillard met Love Slip In.

0: Love's Slip It In van Duke Robillard. Onze volgende is een presentator en vooral ook een acteur geweest. Vooral heel bekend in de jaren 60. Toen was ik nog een heel klein mannetje. Maar ik keek ook al direct naar die tv-series die hij enorm heeft gebracht, 3 seizoenen lang. Ik heb het over William Shatner. En als jullie denken van wie is William Shatner? Ja, als ik zeg, hij is Captain James T. Kirk. Rinkelt er dan nog geen belletje? Dan zou ik zeggen, de klassiekers van Star Trek uit de jaren 60. Hij is inmiddels al 95 jaar oud en hij heeft nog een paar jaar geleden ook in het echt naar de ruimte gereisd. We gaan hem hier horen met een nummer. Hoe zeggen ze het nu weer? It hasn't happened net yet. Een moeilijke titel, maar dan natuurlijk, als je niet goed Engels kunt, dan is dat wel begrijpelijk.
1: Hey, this is Matt Dusk, and I just love the music they play here on Radio Minerva.
2: I was crossing the snowfields in front of the Capitol building. It was Christmas and I was alone. Strange city, strangers were friends, and I was broke. As the Carolines sang its song, I dreamt of success. I would be the best. I would make my folks proud. I would be happy. It hasn't happened yet. It hasn't happened yet. It hasn't happened.

Love is a splendid thing. En dat doet me ook aan meteen denken in de jaren 70. Als ik naar de film Grease ging kijken. Want daar heb ik toen dat nummer ontdekt. Alhoewel dat het al veel langer bestaat. We hoorden net Ray Conniff. En ik denk dat er heel veel boeren en mensen snakken naar een beetje regen. Zowel voor de tuinbouw als voor in hun hof. En daar toepasselijk een nummer ga ik nu spelen van een van Gene Kelly, Singing in the Rain. Dus ik zou zeggen, zing allemaal mee en dan krijgen we misschien wel regen, een van deze dagen.

You. Met Duske was dit met Fly Me to the Moon. En daarvoor hadden we Gene Kelly met Singing in the Rain. Het volgende liedje, dat gaat ook over de regen. Ik denk dat we misschien een regendans zullen moeten gaan doen. En dat misschien samen met Rita Reis. Soon it's gonna rain.

denk dat ze overal een beetje regen zouden verwachten en zeer welkom zou zijn. Want tegenwoordig hier in Europa zijn er serieuze bosbranden. En ik kan ervan meespreken, want vorige maand was ik in Spanje. In Almeria zag ik de vuurhaarden kilometers ver branden. Dat was gewoonweg waanzinnig, zou ik zeggen. Dus regen, zeker dan. Meer dan welkom. Dit was Rita Reis, Soon It's Gonna Rain. Onze volgende is Tony Servi en uit goede bron weet ik dat hij zijn laatste hand legt aan zijn nummers, want de LP of singles die hij heeft gemaakt zijn zo goed als af. En ik kan ook zeggen dat Yvette Ravel eraan meegewerkt heeft en ook Antonio. Dus ik hoop zo snel mogelijk iets te weten van hun en dat we een nummer hier in dit programma kunnen gaan draaien. Ondertussen gaan we een bekend nummer van hem spelen, Stay A While. Ik wou dat ik dat kon nog doen, een paar uur langer de Kroene Club presenteren.

Just the way you are van Steven Lipia. En natuurlijk, we gaan verder, want Tony Bennett, die hebben we nog eigenlijk vandaag nog niet gehad. En hij is vandaag samen met Diana Krall met Nice Work If You Can Get It.

En mijn plaat was in één keer afgelopen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal als je een telefoon krijgt met Just the Way You Are. Ah nee, we hadden... Nee. We hadden eigenlijk Tony Bennett en Diana Krall. Nice work if you can get it. We gaan verder met Tom Jones met My Way. En die hebben we ook al gehad samen met Paul Anka.

My Way, dat van Tom Jones. Hoge tijd om afscheid te nemen en ik ben er graag volgende week terug. En ik wil dan nog ook even al de luisteraars bedanken voor Lou van Put eigenlijk een eerbetoon te bewijzen. Dus dat is bij deze gebeurd. Maar ik ben één ding vergeten. Frank Sinatra, die was nog niet in de kroonerplek gekomen. En dat doen we samen met They All Love It. Graag tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
3: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VAB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
2: VAB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het hem om te doen.
4: Ons doel was vandaag om klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. Ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.
2: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
5: Get ready for another Popcorn City.
6: Your weekly dose of popcorn oldies.
7: I keep on knocking on wood.
8: Dit is Popcorn City.
9: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
5: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
10: Popcorn City.

0: Like I Do was haar grootste succes, maar Maureen Evans heeft ook nog andere dansbare platen gezongen en dit was er eentje van Oh What a Guy uit 1963. De titel doet vermoeden dat het over de ideale man gaat, maar als ze zeggen Oh What a Vent, kijk ik toch altijd eerst even of hij zijn auto niet op mijn parkeerplaats heeft gezet. Een uurtje Bobby Noldies op de radio, dat betekent dat het zaterdagavond is.
1: Hier is hij weer.
2: Het is toch zo, schatje?
1: Een belevenis te meer.
3: Jan Papa van Dijk.

Een gouden drieluik met Ronnie Douglas uit 1962 en You'll Come Back. En de zanger behoort tot de grote groep Amerikaanse soulzangers die nooit echt wereldberoemd werden, maar wel een indrukwekkend aantal sterke singles nalieten. Nog zo'n voorbeeld was Adam Waite, want ook hij schreef geschiedenis zonder dat veel mensen dat beseffen. Rain from the Skies verscheen begin 1963 en groeide uit tot een veelgevraagd popnummer. Aan het begin van het rijtje hadden we Gene McDaniels, die begin jaren 60 wereldhit scoorde met The 100 Pounds of Clay en The Tower of Strength, maar zijn repertoire ging veel verder dan de bekende klassiekers. En daaruit kozen we voor Strange Neighborhood uit 63.

Een soulblokje om vingers en duimen vanaf te likken, maar oppassen dat je jezelf niet bijt, want dan moet je de dokter betalen en die is duur. You got to pay the price kwam uit 1967 en Al Kent staat er hoog mee genoteerd in de Northern Soul Top 100. Sommige artiesten hadden geluk om heel bekend te worden, anderen zaten dikwijls bij kleinere platenlabels en bleven daardoor onder de radar van het grote publiek. Wade Flemons was er zo eentje, al schreef hij later wel mee aan enkele succesnummers van Earth, Wind & Fire. We draaiden I Can't Get Away From Your Love. En het nummer waarmee we het blokje begonnen kwam uit de 60's, maar deze uitvoering kwam uit 1989 uit een LP van Jim Belushi en die kennen we van de Blues Brothers. 36, 22, 36.

We begonnen het rijtje van drie met Jackie Linton uit 1966 en Don't Take Away Your Love. Toen niet echt een wereldhit, maar met de doorbraak van de popcornmuziek gingen de DJ's op zoek naar voor hen niet bekende platen die wel heel dansbaar waren en zo werd de platen veel gedraaide in de popcorn dancings. Daarna hadden we Shirley Ellis met Ik Zie Het, Ik Vind Het Leuk en Ik Wil Het Ook Hebben en dat willen wij ook. I See It, I Like It, I Want It. En we wilden Ramsey Lewis met Wade in the Water. Dat klinkt gezond, maar in België kijk ik toch wel eerst even naar de kleur van het water en dan pas beslis ik of ik mijn schoenen wel of niet ga uitdoen om te

Onze bezoekbus reed door 1958 met saxofonist Syl Austin en Hey Eula, voorafgegaan door Sam Turner die zijn regenfrakske liet vallen in het water in Raincoat in the River. En we hadden een echte popcornclassic van Bobby Crawford en net doordat het geen echt grote hit werd, hadden de popcornliefhebbers hem graag in hun collectie. Mrs. Smith, please wake up Joan. Je kan platen vragen met een mailtje naar popcorncity@telenet.be. Doen!

Hij kreeg nooit echt de commerciële erkenning die hij verdiende, maar met deze For Her Love werd hij toch bekend in Hitland. Alles voor haar liefde, dat klinkt mooi, maar wie ooit al eens een kast van een Zweedse meubelwinkel heeft moeten monteren om indruk te maken, weet dat liefde soms ook verrassend veel schroefjes bevat. Onze talenknobbel kwam uit 1961 en was de Duitse remake van You've Been Talking About Me Baby van Gail Garnett door Birgit Petri, een Duitse actrice en zangeres na de uren. Las die handen van Bill Bailey. We begonnen ons drieluik met Wicked City van Merle Kilgore, wat ons onherroepelijk brengt tot de laatste uit de playlist. En die komt van Brooke Benton en Dinah Washington. Na 9 uur ben ik er nog met een uurtje vergeten hits.

0: De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar hij vraagt een onderzoek.
1: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
0: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat het onderzoek gevoerd wordt. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. En een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed met hen gaat. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.

mooi begin met de Tremolos en Yellow River. En in dat gele water lag een yellow submarine. En beter een gele rivier dan een bruine, zeg ik altijd. Dit is de Van Dijk collectie op zaterdag.

Buigen of barsten met Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch en een van de meest opvallende Britse groepen uit de jaren 60 en Bandit. En net ervoor moesten we plaatsmaken voor Tracy Ullman uit 83. Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Move over, darling. Dat zeggen mijn hondjes ook als ze in de zetel willen. Het is tijd voor een prettig nieuwsoverzicht.

Een heel populaire hit van Billy Powell uit 1977 en we kennen hem van Me and Mrs. Jones en Let Him In. Maar deze had veel meer punch en dat heb ik graag. Only the Strong Survive, met ook nog goed nieuws uit 1965 van Hedgehoppers Anonymous en It's a Good News Week.

Waarom? Ah, wel omdat ze konden Nederlands en Frans niet uit elkaar houden en ze noemden zich Bloem. De zanger was de zoon van Mies Bouwman, dus het zal wel Volkorenbloem geweest zijn. In 81 stonden ze in de hitparade met deze Omdat, Parske. Net ervoor een tijdloze klassieker uit 1959 met Bobby, Darren en Beyond the Sea. Yes, you're playing.

Volgens mij weten de fietsers dat niet, maar Red Light Spells Danger. Billy Ocean wist dat al in 1975. We draaiden nog meer mooie disco uit het soulbakje met Gladys Knight en de Pips, het hondje van Frank Bomans, Come Back and Finish What You Started.

I Wanna Go Home naar Detroit City, maar ik zit hier goed op het strand van Sint-Anneke. Bobby Bear was dat en Detroit City met net ervoor Bend Me, Shape Me van de Amen Corner.

Het Nederlandse duo Theo en Marianne met de kazoo er tegenaan. En op zo'n kazoo hebben we allemaal wel eens geblazen. Uit 1972. Hey schat, weet je dat? En de Brotherhood of Man kwam in 1976 langs met My Sweet Rosalie.

Een nummer van Neil Sedaka door de Disco Mixer gehaald in 1976 door Full House. En het is voor iedereen warm en dan vroeg Phyllis Nelson nog om dicht bij elkaar te schuiven. Move closer. Ik ga mijn rommel hier opruimen, want Mark zit klaar met de gouden jukebox. Soigneer u nog en tot volgende week.

0: De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
1: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
0: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat dat onderzoek gevoerd wordt. In Ceuta zijn vrijwel alle migranten die er waren aangekomen teruggekeerd naar Marokko, dat zegt de Spaanse overheid. Ceuta is een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Journalist Robin Raamakers ziet het daar ook ter plaatse.
2: Hier in het centrum van Ceuta zijn er intussen nauwelijks nog migranten te bekennen. De politie, samen met het massaal aanwezige leger, heeft wat dat betreft zijn werk gedaan. En alle Marokkaanse migranten hier uit het centrum letterlijk weggeduwd richting grens om ze aan te zetten om die grens ook over te gaan.
0: Eergisteren kwamen er tienduizenden migranten vanuit Marokko naar Ceuta. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de weg en botste op een aantal bomen. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met hen beiden. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
3: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar Jukebox Gold.
4: Jukebox Gold, zomer.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Genk in Limburg heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niets zeggen over de mogelijke oorzaak. En het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Robbe Willaert is één van hen.
3: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
2: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
4: Welkom bij Jukebox Gold Special Summer of 26.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in de helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een café. 21 anderen raakten gewond. Dat meldt de antiterreureenheid van de politie. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van het café. De slachtoffers zijn een klant en een veiligheidsagent die haar niet wilde binnenlaten. De aanslag is nog niet opgeëist. En in Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Volgens de politie zijn 4 lichamen geborgen, maar is het uitgesloten dat er overlevenden zijn. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.